0: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, psst. Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Oh.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u.
7: Oh, je kunt het.
8: Ah.
9: Mooi.
8: Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
10: Efteling Kids Radio.
11: Joehoe!

0: Chipskringabend, niet waarom drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Max en Moritz.
0: Ah, aha.

Kabouters moeten morgen vroeg op. Die slapen allemaal met een muts op hun kop. Ook Roodkapje ligt nu heerlijk op bed. Ze heeft vast en zeker ook haar koekoek gezet. Ik ben nog wakker en ik huil naar de maan. Zie links en rechts.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wilde de reus eens kijken...
1: Sprookjesboom! Of...
0: Ik wilde net een verhaal vertellen over de reus.
1: Juist. En omdat dat precies het 100ste verhaal is... krijgt u dit van de prinses.
0: Oh.
1: En ik mocht hem geven. Gefeliciteerd.
0: Prachtig.
1: Het is inderdaad een heel ander gezicht.
0: Als iemand vandaag Assepoester ziet... moet hij maar tegen haar zeggen dat ik blij ben met deze beloning.
1: Ah.
0: En dat ik veel van haar hou.
1: Ik zal het doorgeven.
2: Waar is mijn bijl?
1: Goedemorgen, Ka.
2: Goedemorgen.
1: Als je prinses Assepoester ziet, moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning.
2: Oh, goed. Ja.
1: En ook dat de sprookjesboom veel van haar houdt. Bedankt alvast, hè. Dag.
2: Ja, dag. Ja. Waar is nou mijn bel?
3: Dag, Ka. Ik ga poetsen.
2: Dan moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met het haardhout. Dan krijg je een beloning.
3: Ik zal het doorgeven.
2: Amai, gesloten.
3: Dag, Reus.
4: Hallo.
3: Ik moest doorgeven dat prinses Assepoester...
4: Huh?
3: Hoe was het ook alweer? Oh, haardhout nodig had.
2: Haardhout?
3: Voor de sprookjesboom.
2: Huh?
3: Of zoiets.
4: Ja.
3: Nou, ja, hoe dan ook, je krijgt een beloning. Dag.
2: Een beloning voor haardhout van de sprookjesboom? Maar dat is toch simpel? Dan ga ik de sprookjesboom omhakken. Haardhout voor Assepoester. Ben ik even blij. Ik heb nog nooit zo makkelijk een beloning ontvangen.
5: Ja, ik bedoel, oh nee!
2: Mijn bijl. Nu kan ik eindelijk beginnen. Even een mooi blokje uitzoeken. Ja, maar waar is nu mijn bijl?
6: Hier, maar deze is veel te klein. Ik ga mijn reuzenbijl halen. Hier.
2: Oh, nee!
6: Vandaag nog hak ik die sprookjesboom om.
2: Oh, hij gaat de sprookjesboom omhakken. Help!
5: Ja, haardhout. Ja, het is echt waar. Een beloning van Assepoester voor de sprookjesboom. De reus zei het zelf. Hij was er heel blij mee.
7: Geklets! Wie is er nou blij met een beloning van Assepoester? Ach, rare sprookjesboom.
2: Sprookjesboom, je moet hier weg. De reus wil u omhakken.
0: Waarom?
2: Dat weet ik niet. Zorg dat u hier wegkomt.
3: Maar ik kan hier niet weg. Ik zit vast.
5: Dus de sprookjesboom is blij met de beloning.
7: Ja, dat zei hij. En hij balkte nog iets over haardhout.
5: Van Assepoester. Dus hoor je nog eens wat. Ach, prinses Assepoester. Moet u nou toch eens horen?
7: Ja?
5: Het schijnt dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning... En dat hij van u houdt.
8: Echt waar?
5: Ja.
8: Dat is leuk om te horen.
2: Blijf rustig staan. Ik haal hulp.
9: Dat heeft geen zin. Ik moet de lieve kinderen maar vaarwel gaan zeggen.
2: Twee harde klappen zijn genoeg. Haha. Goeiedag, koninklijke schoonheid.
8: Kijk jij een beetje uit met die gevaarlijke bijl? Straks raak je de sprookjesboom nog.
2: Dat doe ik niet. De sprookjesboom omhakken. Nee. Maar waarom eigenlijk niet?
8: Het is onze eigen lieve sprookjesboom.
2: Oh?
8: Hij vertelt prachtige verhalen. En vandaag zelfs zijn 100ste. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dat de laatste was?
2: Ja, natuurlijk.
9: Tot ziens, lieve kinderen. Daar komt de bijl. Wat is dat? Prinses Assepoester. Maar ik dacht dat de reus mij om zou hakken.
8: Natuurlijk niet. Dat heb ik hem verboden. Maar ik hoorde van de wolf dat u blij was met uw beloning. Dus ik dacht, ik ga hem toch nog even zelf feliciteren.
0: Dank u wel, hoor. En zo ging het 100ste verhaal toch nog over de reus. Maar het volgende niet, hoor. Maar dat, lieve kinderen en prinses Assepoester, dat is weer een ander verhaal.

zonnetje. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Ik maak veel snoep.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

stel, er is een perfecte prins. Die nooit in iets tekort schiet. Die naast zijn kennis en talent er ook nog eens zo uitziet. Gespierd waar moed en dit gezicht, dan knijp je toch je handjes dicht.

0: ben.
1: De Sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: wat een vette bos. Daar laat ik eerst een halve liter sop op los.
1: En papa zei,
2: kunt u daarna misschien?
1: Maar kapper Karel zei,
0: we zullen het wel zien.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom. Ah.

0: Wow.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De stenen kip. Er was eens een oud vrouwtje dat in haar eentje in een huisje op de hei woonde. Elke dag ging ze op pad om heidetakken te snijden waar ze bezems van maakte. Iedereen noemde haar dan ook vrouwtje Bezem. Vrouwtje Bezem had een kip die Eitje Tok heette en die elke dag een ei voor haar legde. In ruil daarvoor verwende het vrouwtje haar met wat graan. Op een winterochtend had het zoveel gesneeuwd dat de heidetakken waren bedolven onder een dikke laag bevroren sneeuw. Zo kon vrouwtje Bezem geen bezems meer maken en dus geen geld meer verdienen. De winter duurde lang en ze had helemaal geen brood en geen graan meer. Gelukkig was het dagelijkse eitje er nog. Eitje Tok kon nog wel wat eten vinden rondom het huis. Toch miste ze haar handje graan zo dat ze op een dag haar eigen ei opat. Maar Eitje Tok, wat moet ik nou eten? Vroeg vrouwtje Bezem. Tok, tok, tok, kakelde Eitje Tok. En ze liep verwaand weg met haar snavel in de lucht. Alsof ze wou zeggen, dan moet je me maar graan geven. Arme vrouwtje Bezem. Ze had niks meer te eten en werd zwakker en zwakker. In het bos wat verderop woonde een kabouter die vrouwtje Bezem goed kende. Op een dag kwam hij langs om te kijken hoe het met haar ging. Oh, wat ben ik blij dat je er bent, fluisterde vrouwtje Bezem. Ze vertelde dat Eitje Tok alle eitjes voor zichzelf hield en dat ze al een week niets gegeten had. De kabouter haalde snel de bosvee en die toverde een heleboel lekkere dingen op tafel. Toen zei de vee tegen de kip, zeg, Eitje Tok, dat was niet zo lief van je. Zul je je leven nu snel beteren? Maar Eitje Tok stak verwaand haar snavel in de lucht en draaide haar staart naar de bosvee. Die werd heel boos. Ze zwaaide met haar toverstaf en veranderde Eitje Tok in een stenen kip voor straf. Een week later was vrouwtje Bezem weer helemaal opgeknapt. We zullen Eitje Tok maar snel weer normaal toveren, zei de bosvee. Ze zwaaide met haar staf. En ja hoor, Eitje Tok schudde haar veren eens lekker uit en zei vriendelijk, tok, tok. Ze had haar lesje wel geleerd. Sindsdien legde Eitje Tok zonder te mopperen het ene na het andere ei. En vrouwtje Bezem die at er soms wel 3 per dag.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

Even uitbuiken hoor. Oeh, ik heb vandaag 2 boterhammen met geitjeskaas erop. Oeh, wat lekker toch? En wat had jij erop?

Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: Lieveling Kids Radio.
1: Wat een ochtend om te fietsen. Het is lente, alles goed.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
2: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

0: Mailtje. Stretje!
1: Bas wil een prinses. Kat op zand heeft pas succes. Als het hier voorgoed mag blijven van de koning. Dit is haast de grap. Zijn twee vliegen in één klap. Speel het slim en iedereen krijgt zijn beloning. Ik was er niet de beste in, dat weet ik nog. Maar dit vraagt wel om wat list.

0: Agatha, ja. Dat konijn. Ik heb het nodig.
1: Maak dat op Santa.
0: Geen zorgen, ik ga je helpen. Maar je moet me vertrouwen. Ik vang nog meer. Wat? Want ik heb nog meer nodig de komende dagen. Een lekkere vette kip. Hè? Of een verzand.
1: En wat ga jij dan doen?
0: Ik ga naar het paleis.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was erg moe.
1: Wat ben ik moe, zeg. Even rusten. Wat voor dier een schild?
0: Klein Duimpje ging stiekem een kijkje nemen bij het huisje van de heks.
2: Dit tovermengsel wordt het einde van het sprookjesbos. Het bos en iedereen die hier leeft zal voor altijd verdwijnen.
1: Het sprookjesbos verdwijnen? Lieve help, dat is een ramp. Waar is Roodkapje? Ik moet u redden.
3: Wat een akelig weer, al dat gedonder. En het regent niet eens.
1: Weet jij waar het kapje is?
3: Nou, jij ook een goedemorgen. Nee, ik weet niet waar het kapje is. Maar wat is er nou toch eigenlijk allemaal aan de hand hier?
1: Mevrouw de heks, ze heeft het sprookjesbos betoverd. Ze wil het laten verdwijnen. Dat is ze, de heks. Ik moet Roodkapje redden, voor het te laat is.
3: Nou, en ik dan?
1: Eerst Roodkapje.
3: Wacht op mij. Neem me mee. Help. Help. Mama, ik ben bang.
1: Meneer de Reus, hebt u Roodkapje gezien?
3: Nee, en ik ben zo bang.
4: Dat de heks dat allemaal doet met dat rare weer?
1: Ja, echt! Ik hoorde haar zeggen dat het bos en iedereen die hier woont zou verdwijnen.
4: Ik geloof niet dat de toverkracht van de heks zo groot is, hoor.
1: Oh. Wat was dat?
3: Alle toverheksen nog aan toe!
1: De herberg! Verdwenen?
3: Eén bliksemflits en zoef, weg was hij!
4: Ik geloof mijn ogen niet.
3: Ah, je ziet het heel goed.
1: Als Roodkapje maar niks zou voorkomen is.
3: Als je me nou. Maar bedankt dat je zo bezorgd over me bent.
1: Ik moet er vinden.
4: Die heks kan meer dan ik dacht.
0: Klein Duimpje zocht en zocht. Ondertussen bleef het maar donderen en bliksemen. De bewoners van het sprookjesbos waren doodsbang.
5: Ik ben bang.
1: Arme Benjamin, kom. Ik breng je wel naar huis.
5: Naar huis? Waar is ons huis?
1: Die stoute heks? Iemand moet er stoppen. Dit moet stoppen.
2: Zei je iets, klein hummeltje?
1: Ik zei dat u moest stoppen.
2: Maar ik ben net begonnen.
6: Huh?
1: Help! Het sprookjesbos!
6: Doe niet zo gek. Je was aan het dromen, slaapkop.
1: Sliep ik?
6: Ja, natuurlijk.
1: Is het sprookjesbos bestaan nog altijd?
6: Ja hoor, mallert.
1: Ah, gelukkig! Hoera! Het was maar een enge droom.
0: Inderdaad. Klein Duimpje was in slaap gevallen en had een enge droom gehad. Maar hij had er wel iets van geleerd. Zelfs in je dromen kun je de heks niet vertrouwen. Net zoals die keer toen Assepoester. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio.
1: Ik ruik de lentegeuren. Ik voel me best wel blij. Ik

0: Ben jij verliefd?
1: Wat?
0: Ja, verliefd.
1: Oeh, op wie dan?
0: Zo verliefd.
2: Ach, ik weet hier diep van binnen echt wel om wie het gaat. Ik ben

0: Subscribe to the Groep 30. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de Trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de Trollenkoning brabbelde was... Ravelijn.
0: Ah.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: op zeg. Ik moet er zelf van gapen. Opstaan nou.
1: Oké, papa.
0: Word nou eens wakker.
1: Ja, ik hoor je wel.
0: Wakker worden.
2: Welkom. Proost. Santé.
3: Efteling Kids Radio.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe. Jij?

Kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom.
1: Ah.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Chinese nachtegaal. Er was eens een keizer in China die de grootste en de mooiste tuin ter wereld had. In die tuin woonde een nachtegaal die betoverend mooi kon zingen. Op een ochtend kreeg de Chinese keizer een brief van de keizer van Japan. Die had gehoord van de nachtegaal. Hij wilde graag eens komen luisteren. Maar de Chinese keizer wist helemaal niet dat er zo'n vogel in zijn tuin zat en liet de hofmaarschalk naar het beestje zoeken. Het keukenmeisje wist waar de nachtegaal zat en bracht hem er naartoe. Het vogeltje zong prachtig en werd uitgenodigd om 's avonds in het paleis voor de keizer te komen zingen. Is dit alles? Riep de keizer van China die avond teleurgesteld uit toen hij het kleine grauwe vogeltje zag. Maar de zang van de nachtegaal raakte hem meteen. Van ontroering liepen de tranen over zijn wangen. Dit is het allermooiste wat ik ooit gehoord heb, stamelde de keizer. Lieve nachtegaal, zeg me wat je hebben wilt en ik zal het je geven. De nachtegaal zei, ik heb de tranen in de ogen van de keizer gezien. Voor een zanger is er geen grotere beloning denkbaar. Vanaf dat moment woonde de nachtegaal aan het hof en zong hij elke avond voor de keizer. Op een dag stuurde de keizer van Japan een kleine gouden nachtegaal in een doosje. Geen echte, maar een mechanische. Als je hem opdraaide, klonk er een schitterend lied. De keizer vond het prachtig en vanaf toen klonk het lied van de namaakvogel elke dag door het paleis. De echte nachtegaal was verdrietig en vloog weg. Op een avond was het nepvogeltje juist aan het zingen toen hij krak stuk ging. De keizer miste het liedje zo erg dat hij er ziek van werd. Hij lag te woelen in zijn bed en kreeg vreselijke nachtmerries. Niemand wist hoe hij beter kon worden. Maar op een avond zat de echte nachtegaal plotseling weer op een tak voor het open raam te zingen. Het keukenmeisje had hem gehaald. De keizer werd op slag weer helemaal beter. Huilend van geluk stond hij op. Jij, die ik verdreven heb, kom mij hier redden van de dood. O nachtegaal, hoe kan ik je ooit genoeg bedanken? De allereerste keer dat ik voor u zong, majesteit, heb ik al tranen in uw ogen gezien. Voor mij is dat genoeg. Als u wilt, kom ik weer vaak voor u zingen. Dat wilde de keizer maar al te graag. En samen met de echte nachtegaal leefde hij nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Nou, dat scheelt.
1: Hoogmoed komt voor de val. Efteling Kids Radio.

hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman, One Man, Sion.
3: Ik ben de Weerman van...

Kie hier. Ja, amai. Mijn lievelingsplek in het sprookjesbos is toch achter mijn kookketel, hè? In mijn kabouterhuisje. Ja, daar maak ik de lekkerste paddenstoelensoep, hè? Met eekhoorntjesbrood en Vlaamse kabouterfrieten. Wat is jouw lievelingsplekje in de Efteling eigenlijk?

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

20 matrassen. Zou zij dit 's nachts merken, zou zij hem verrassen? De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht: zo.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf had weer eens een heel vals en
1: gering... Zeg, Sprookjesdronk, waarom altijd die nare verhalen over mij? De kinderen gaan nog denken dat ik een boze wolf ben.
0: Ik vertel alleen maar wat ik hoor en zie gebeuren in het Sprookjesbos.
1: Ik ben juist heel aardig en vriendelijk. Het wordt tijd dat iemand dat verhaal eens laat horen.
2: Maar wat moet ik dan opschrijven?
1: Het echte verhaal van de wolf. De wijze dingen die ik zeg. Hoe ik mijn vrienden help.
2: Nou, dat wordt nog een flinke kabouterklus.
1: Nou, 10 goudstukken betaal ik je voor.
2: Oh.
1: Je hoeft alleen maar met me mee te lopen en te noteren wat ik meemaak.
2: Ah.
1: Hé, Roodkapje. Op weg naar je oma.
3: Ik mag niet met vreemde wolven praten.
1: Jouw oma is toch dol op bramensap? Verderop staan braamstruiken. Ga mee, bramen plukken.
4: Als jij zo vrolijk doet, wolf, ben jij meestal weinig goeds van plan.
1: Langhalzige vriend. Ik ga net bramen plukken met de kleine meid.
4: Kom, Roodkapje. Ik breng je naar je oma.
3: Dat is goed.
1: Met zo'n uitkijktoren in de buurt valt er hier nooit eens wat te beleven. Eens kijken. Met een valse lees probeerde de slechte wolf Roodkapje mee te lokken. Gelukkig kwam Langlek, anders was het arme kind zeker opgegeten. Hé, wat is dit?
2: Nou, ik schrijf eerlijk op wat jij meemaakt.
1: Ja, dat schrijf je vanaf nu. Het tegenovergestelde op van wat je ziet.
2: Het tegenovergestelde?
1: Ja, wat er gebeurt? Maar dan andersom. Hier betaal ik toch geen 10 goudstukken voor?
2: Hoe ga je eigenlijk aan die goudstukken komen? Eerst betalen, dan schrijf ik pas verder.
1: Ja, rustig maar. Die haal ik bij de draak.
2: Oh, durf je dat?
1: Nou, dat vreselijke monster is er even niet. Hou de wacht, dan haal ik die goudstukken.
2: Wat zal ik nou opschrijven? Nou ja, het tegenovergestelde dan maar. Dapper liep hij de grot in. Ik ben heus niet bang voor dat slome reptieltje, zei hij. Die domme fikkiestoker kan wel een paar goudstukken missen.
5: Slome reptieltje? Domme fikkiestoker? Hé, wie bedoel je daarmee? Ja,
2: het is maar een verhaaltje.
5: Wie is er niet bang voor mij?
2: Ik kan het uitleggen.
5: Laat me dat boek lezen.
1: Draak! Hoor dat gerinkel! De reus is bezig van je schat te stelen!
5: Wat moet jij hier?
1: Ik probeerde de reus tegen te houden. Maar hij staat zijn zakken vol te proppen met jouw goud!
5: Wat gebeurt hier toch allemaal?
1: Ko, ren voor je leven!
2: Je hebt me gered. Je bent een echte held.
1: Schrijf dat boek nou maar snel vol. Dan kan iedereen het vanavond horen. Geachte aanwezigen, na al die stomme verhalen van de sprookjesboom is hier dan eindelijk het echte verhaal van de wolf. Geschreven door Ko. Begin maar, Ko.
2: Iedereen vindt de wolf een vriendelijk beest.
1: Ja.
2: Maar bij gevaar is het een slap en bang dier.
1: Wat?
2: Hij heeft mij in de steek gelaten toen de draak achter me aan zat.
1: Nee. Ik heb je gered. Ik was een held.
2: Maar ik moest toch het omgekeerde opschrijven?
1: Nee, ja.
2: De wolf nam het goud van de draak mee naar huis. Ja,
5: maar... Aha! Gouddief. Jij zei dat de reus van mijn schat had gestolen.
6: Oh, dat is gemeen, hè?
1: Vrienden, luisteren. Ko heeft het verkeerd opgeschreven.
2: Ik heb het precies opgeschreven zoals jij wilde.
6: Ja, maar... Ik weet al hoe dit verhaal afloopt.
5: En ik ook.
1: Zeg, mag ik nou nooit eens een keer een einde met... De wolf leefde nog lang en gelukkig.
0: Je kunt nooit lang verstoppen wie je echt bent. Een boze bange wolf blijft een boze bange wolf. En ondeugende geitjes blijven... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Eet smakelijk! Efteling Kids Radio.

0: subscribe-avond. Waarom, Trintena? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Baron 1898.
0: Aha.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij. Geef maar

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knebel, knabbel, knuisje. Wie

0: Kids Snap.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
2: Ik ben er klaar voor!
1: Luister zondag naar de Efteling Musicals.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De ganzenhoedster. Er was eens een lieve, knappe prinses met prachtig goudblond haar. Ze ging trouwen met een prins die ze nog nooit gezien had. Hij woonde in een ver land. Op de ochtend van vertrek zei de koningin: "Ik wil je nog wat meegeven, mijn dochter. Zoals je weet kan ik een beetje toveren. Vanaf nu zul jij deze gave ook hebben. En wat er ook gebeurt, heb vertrouwen en geduld. Dan wordt je mooiste wens vervuld." De prinses omhelsde haar moeder en samen met een dienster vertrok ze naar het verre land. Maar de dienster was helemaal niet aardig. Onderweg dwong ze de prinses haar mooie prinsessenjurk af te geven.
3: "En jij trekt mijn oude kleren aan," beval de gemene meid. "Ik, alleen ik, zal trouwen met de prins."
2: Zo kwamen ze tenslotte aan bij het kasteel van de prins. Hij tilde de dienster van haar paard en zei: "Wees welkom, mijn bruid." Galant begeleidde hij haar naar binnen, terwijl de echte prinses op de binnenplaats achterbleef. De koning keek vanuit het kasteel naar haar. Het viel hem op dat zij, ondanks haar armoedige kleding, zo mooi en fijn gebouwd was. En ook zag hij hoe verdrietig ze keek. Hij zei tegen een dienaar: "Laat dat meisje de ganzen maar oeden, samen met Koertje." Vanaf die dag dreef de echte prinses elke dag de ganzen naar de wei. Daar gooide ze haar los om ze te vlechten. Koertje, de kleine jongen die haar hielp, kon niet van haar mooie gouden lokken afblijven. Dat vond de ganzenhoedster maar hinderlijk. Dus gebruikte ze haar gave om

0: te toveren. Ze liet het waaien en woei! Daar vloog Koertjes hoedje door de lucht. Het jochie rende erachteraan en de ganzenhoedster kon op haar gemak haar haren vlechten. Dat deed ze elke dag. Op een dag vertelde Koertje de koning dat hij elke dag achter zijn hoedje aan moest rennen omdat de ganzenhoedster de wind betoverde.
1: Merkwaardig, sprak de koning nadenkend. Er is iets met dat meisje. Ik voelde het al toen ze hier aankwam.
0: Hij liet de ganzenhoedster komen en zei:
1: Lief kind, ik hoor dat je kunt toveren.
0: Toen barstte ze in tranen uit. De koning kreeg medelijden met haar en liet haar slapen in het kasteel. Die avond ging de ganzenhoedster dicht bij de kachel zitten en sprak tot haar moeder. De koning hoorde alles en begreep meteen dat de ganzenhoedster de echte prinses was en liet de namaakprinses onmiddellijk het land uitzetten. De echte prinses had vertrouwen en geduld gehad. Nu werd haar mooiste wens vervuld. Ze trouwde met de prins en samen leefden ze nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: toneel.
1: Nou, was er een toneel?
0: Ja, maar dat was veel en veel te oud.
1: Dus moest er voor het feest nog snel een nieuw toneel gebouwd. Het liefste in één dag. Oh.

lieve allemaal. Roodkapje hier. Kun jij raden wat mijn lievelingskleur is? Rood natuurlijk. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, wat is jouw lievelingskleur?

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebeurd? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

0: Dat klinkt niet gezond, maar ik kan je wel helpen.
1: Oh, is het echt waar? Dit is het nieslied. Het nieslied. Het gaat van ha ha ha, met de spat. Het is een vies lied. Een lekker vies lied. Het gaat van ha ha ha,

0: je nou gedaan? Toe!
1: Heb ik u aangestoken? Sorry hoor. Mijn neus is weer helemaal vrij. Neem anders ook zo'n stoombad.
2: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een winterdag dat dat anders was. Langnek maakte zich zorgen over de draak.
1: Ze is de hele winter alleen, terwijl wij knus rond de kachel zitten.
2: Ik zou zo met haar willen ruilen. Beetje grommen in een grauwe grot.
1: Ik ga vanavond bij de draak op bezoek. Gezellig een beetje kletsen.
2: Gezellig?

0: een van de walgelijkste woorden die ik ken.
1: In de winter mag je niemand vergeten. De draak vindt het vast leuk als ik langskom. Dag, heks.
0: Ja, alsof jij zo'n gezellige kletser bent. Waar gaan jullie het over hebben? Over lange nekken? Of de drakenschat? Aha. Oh, ik heb ineens een prima plannetje. Die arme draak. Het wordt tijd dat een grote, goed gehumeurde gast als jij haar wat gezelligheid gaat brengen.
2: Jij houdt toch niet van gezellig?
0: Wel, als we daarmee haar schat te pakken krijgen.
2: Oh ja, maar hoe dan?
0: Neem deze koekjes mee.
2: Oh, lekker.
0: Ze zijn niet voor jou, ze zijn voor de draak. Kakelverse kletskoekjes. Hoe meer ze ervan eet, hoe meer ze gezellig gaat kletsen. En als ze niet kan stoppen met babbelen over ditjes en datjes, vraag jij tussen neus en lippen door waar ze haar schat heeft verstopt.
2: Tussen neus en lippen? Daar zit mijn snor.
0: Ah, vraag nou maar. Als ze genoeg gezellige kletskoekjes heeft weggekauwd, geeft ze vanzelf antwoord.
3: Wat stamp jij zo laat nog door mijn grot?
2: Ik kom op visite.
3: Scheer je weg.
2: Nou, dat is niet aardig.
3: Klopt. Daarom ben ik meestal alleen.
2: Wat ongezellig.
3: Bevalt me uitstekend.
2: In de winter is het zielig. Wil je een koekje?
3: Nee.
2: Neem nou een koekje.
3: Nee.
2: Neem een koekje. Gezellig, hè? Zullen we bubbelen over dopjes en dapjes?
3: Dopjes en dapjes?
2: Ja, en daarna moet je iets tegen mijn snor zeggen.
3: Huh?
2: Over je geheime schat.
3: Mijn schat?
2: Oh, waarom overkomt mij dit altijd?
1: Heeft de draak een boze bui?
2: Ja!
1: Ik ging net bij haar op bezoek.
2: Oh, de draak steekt haar visite liever in de fik.
1: Misschien was je onbeleefd. Ik zal jullie allebei eens wat manieren leren. Eerst zegt de draak: sorry van daarnet, welkom in mijn grot.
3: Sorry, welkom.
1: Dan zeggen haar gasten iets aardigs terug. Draak, wat heb je toch een gezellige grot.
2: Ja, gezellig.
1: Dan biedt de draak een kopje thee aan of chocolademelk.
3: Dat heb ik niet.
1: Een koekje dan?
3: Hier.
1: Netjes.
3: Wil je een koekje?
2: Oh, ja. Lekker.
1: Dank je wel, draak.
2: Dank je wel, draak. Mag ik nog een koekje?
3: Doe alsof je thuis bent.
2: Echt waar?
1: Ho, ho, ho, dat is heel onbeleefd.
2: Maar wel gezellig. Vinden jullie het ook niet heel gezellig? Met de allergezelligste vrienden in een gezellige grot.
0: Hoe gaat het daar? En?
2: Het is heel gezellig.
0: Weet je de verstopplaats van de schat?
2: Wat maakt het uit? Laten we gezellige dingen doen. Meer gezellige kletskoekjes bakken. Oh, je bent zo'n gezellige heks. En ik ben zo'n...
0: Hoeveel koekjes heb jij gehad? Stop met dat geslijm, slomme suffert.
2: We gaan gezellig even wandelen. Kijk de maan. Gezellig.
0: Ach.
2: Mag ik gezellig je hand vasthouden? Ik heb zo'n zin om de hele nacht gezellig te kletsen. Over dipjes en dupjes. De dingen die tussen de neus en de lippen zitten. Het snor bijvoorbeeld. Wist jij dat de reuzensnor voor een heel gezellig gezicht zorgt?
4: De reus bleef nog dagenlang gezellig gezelschap. De heks werd er kierenwiet van. Wie een kuil graaft voor een ander. Dat herinnert me aan die keer. Nee, dat is weer een ander verhaal.

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vlegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: ze doet hier natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem wel weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op, hoor.

0: Hallo.
1: Hallo. Dat ziet er niet best uit.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Het is belangrijk voor u, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
0: Oké, dank u wel.
1: Rolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
0: Wow, en dan dacht ik dat ik kon toveren.
1: Ach, een klonnetje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel, meneer.
1: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu.

0: subscribe niet erop drie te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Dat is leuk. Sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw. Wie? Tje? Oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Sneeuwwitje.
0: Ah.

0: Ja!
1: Hey lieve allemaal, Roodkapje hier. Kunnen jullie raden wat mijn lievelingseten is? In 3, 2, 1... Koekjes natuurlijk! Maar wat ik graag wil weten is, wat eet jij het liefst?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical, de sprookjes.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Hans en Grietje. Er waren eens twee kinderen, Hans en Grietje, die met hun vader en stiefmoeder in een huisje in het bos woonden. Het waren slechte tijden. Op een avond hoorde Hans zijn stiefmoeder zeggen:
2: "We hebben niet genoeg geld meer om eten te kopen. Morgen zullen we de kinderen in het bos achterlaten."
1: Midden in de nacht sloop Hans de deur uit. Hij vulde zijn zakken met kiezelsteentjes en ging daarna weer vlug naar bed. Hij had een plannetje. De volgende morgen gingen ze op pad. Hans liet telkens een kiezelsteentje vallen en maakte zo een lang spoor. Diep, diep in het bos stopten ze. Hun vader en stiefmoeder gingen hout hakken, zeiden ze. Maar ze kwamen niet meer terug. Gelukkig hoefden Hans en Grietje het spoor van kiezelsteentjes maar te volgen om de weg naar huis terug te vinden. Wat was hun vader blij dat ze terug waren. Maar een paar weken later gebeurde hetzelfde. Maar nu had Hans geen kiezelsteentjes bij zich. Nee, hij maakte een spoor van broodkruimeltjes. Weer werden de kinderen achtergelaten in het bos. Hans zocht het spoor van de broodkruimels. Maar de vogeltjes hadden alles opgegeten. Die hele nacht dwaalden de kinderen door het bos. In de ochtend zagen ze een bijzonder huisje tussen de bomen. Het had een pannenkoekendak en de muren waren van pure suiker. Hans en Grietje snoepten net een stukje van het dak toen ze een krakende stem hoorden.
3: "Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?"
1: Een oud vrouwtje vroeg vriendelijk of de kinderen binnen wilden komen. Maar eenmaal binnen bleek die vrouw een gemene heks te zijn. Ze sloot Hans op in een hok, want ze wilde hem vetmesten en opeten. Elke dag voelde de heks aan Hans' wijsvinger of hij al dik genoeg was. Maar slimme Hans stak telkens een dun kippenbordje tussen de tralies door. Een tijdje later vond de heks het wel meer dan genoeg.
3: "Grietje, steek de oven aan. Ik heb zin in een lekker hapje."
1: Grietje schrok zo erg dat het haar niet lukte. De heks duwde haar aan de kant en wilde de oven zelf aansteken. Ze boog voorover. Maar Grietje nam een aanloop en met al haar kracht duwde ze de heks de oven in. Ze gooide het deurtje dicht. Bam! De heks zat opgesloten. Vlug bevrijdde Grietje haar broer. En voor ze wegvluchten namen ze een heleboel edelstenen van de heks mee. Ze vonden de weg terug naar huis. En hun vader huilde van geluk. En ze leefden.

0: leefde nog lang en gelukkig.
1: Efteling Kids Radio.
2: Hier hoor je de Efteling.

0: kleine duizelig van.
1: Efteling Kids Radio.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Goed, iemand die blij is, graag vingers. Ja, jij? Nou, niet zomaar blij dus, maar blijer dan blij. Achter zit er vast toch wel eentje bij. Het blijste ei op de Efteling bij. Voor iemand die ronduit van vrolijkheid blaakt, heb ik een bijpassend hoedje gemaakt. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

oplet. Zoals dat konijn dat hier steeds ergens rent. Ach, dat witte konijn dat maar holt, rent en raast. En nooit genoeg tijd heeft, want steeds heeft hij haast. Nou ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet, heb ik hier dus ook een hoed. En haastig of niet, hier een heldere hint. Het

kom jij eens hier? Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed, dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: gebeurt.
1: Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

0: Dus bos eerst wachten. Dan rennen.
1: Ik ga hier staan op

0: jij nou? Ik ben hartstikke sterk. Oh, oh.
1: Ik heb hem.
0: Help, wow.
2: Oh. Ik zei toch dat je hem niet kon houden. Hij vliegt nog hoger dan dat draak vliegt.
3: De zon schijnt, de wind haait. Ik vlieg boven de wereld en ik kijk er bovenop. Heel rustig, heel vredig. Maar plotseling zit uit het niets klein duimpje op mijn kop.
0: Sorry draak, maar onze vlieger is nog nooit zo hoog gegaan.
3: Pas op klein duimpje, straks vlieg je het sprookjesbos nog uit.
4: Kijk eens, wat is dat? Een vliegtuig?
2: Een vogel?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Efteling Kids Radio.
1: Ik ga je leren walsen. Het is echt niet zo moeilijk. Als je tot drie kunt tellen, kun je ook walsen. Let maar eens op. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zie je wel?
2: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig hoor.
1: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Ga maar klaarstaan.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf superhonger en dan is hij levensgevaarlijk.
1: Roodkapje moet toch een keer terugkomen.
2: Hallo, wolf. Nog steeds niks gegeten?
1: Al 3 dagen niet. En die koekjes in dat mandje, die lust ik niet. Vlees moet ik. Maar mensenvlees.
3: Kika keku. Ko, kokabouter. Goed dat ik je zie. De wolf heeft al 3 dagen niet gegeten.
4: Maar dan is hij levensgevaarlijk, ook voor de kabouters.
3: Ja, daarom moeten jij en al je kaboutervriendjes je verstoppen in de grot.
4: Goed idee. En Roodkapje en Klein Duimpje?
3: Die zijn er al. Oh. Schiet op.
4: En jij dan?
3: Ik ga ook naar de grot. Oh. Schiet nou op.
4: Maar wacht, de wolf zal ook zoeken in de grot. Want het kabouterspreekwoord zegt... vinden doe je altijd op het laatste plekje waar je zoekt.
3: Ja. Schiet nou maar op. Laat dat maar aan mij over. Ik zie je bij de grot.
4: Kika keku!
1: Vreemd. Geen kabouter te zien. Ze zijn allemaal gevlucht. Maar waarvoor dan? Merkwaardig. En ik heb honger. Grrr. Het hele Sprookjesbos heb ik doorzocht en er is niemand, werkelijk helemaal niemand om op te eten. De grot? Ik ben nog niet in de grot geweest.
5: Zo, daar ben ik.
3: Gelukkig, daar is de laatste. Goed dat je er bent. Waar zat je nou?
5: In Dromenland.
3: Gauw, ik hoor de wolf al.
1: Laat mij het door. Ik zoek eten. Een Roodkapje, een Klein Duimpje, een kaboutertje desnoods. Grrr. Laat maar in. Volgens mij heeft iedereen zich hier verstopt.
3: Ach, was dat maar waar.
1: Wat?
3: Dat iedereen zich hier had verstopt. Nee, Roodkapje, Klein Duimpje en alle kaboutertjes zijn opgegeten door een wolf.
1: Dat kan niet.
3: Ja.
1: Ik heb al 3 dagen niet gegeten.
3: Het is een andere wolf.
1: Dat kan niet. Ik ben de enige wolf.
3: Toch niet. Het is Olf de wolf. En hij woont in de put. De echoput.
1: Woont hij echt in de put? Die Olf de wolf?
3: Ja, daar, in die echoput. Kijk zelf maar.
1: Ik zie niks. Het is daar hartstikke donker.
3: Roep hem maar en vraag eens hoe die heet, die wolf.
1: Hoe heet jij, wolf?
6: Olf. Olf.
1: Je hebt gelijk. Het is Olf de wolf.
3: En hij heeft iedereen opgegeten. Volgens mij is hij de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
1: Dat is niet waar. Dat ben ik.
3: Vraag het maar.
1: Wie is de grootste gemeenerik?
6: Ik.
1: Jij?
6: Ik.
5: Je hebt gelijk.
3: Ja.
1: Maar ik zal hem leren.
3: Oh.
1: We zullen zien wie hier de grootste gemeenerik is. Oh. Hier,

0: deze is voor jou. Au, au, au. Ik zal je leren. Ik lust je rauw. Au, au, au.
1: Opgelost. Handig, zo'n echoput in het bos.
2: Zo kon iedereen de grot weer uit. En omdat de wolf onderin die echoput nog steeds honger had, gaven ze hem af en toe eten. Appeltjes bijvoorbeeld.
0: Au! Au! Au! Au! Au! Au!
2: Die at hij netjes op, want honger maakt rauwe bonen zoet. Net als die keer

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een rijtjeshuis? Waar woon je?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: subscribe-avond. Waarom? Ja, dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Joris. De draak.
1: Ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Joris en de draak.
0: Ah.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het bruidskleed van Genoveva. Er was eens een klein meisje dat bij de bruiloft van een prins en een prinses mocht zijn. Er werden tientallen witte duiven losgelaten. Maar het mooiste vond het meisje toch wel de schitterende jurk van de bruid. Ze wilde later ook zulke mooie stof kunnen maken. En vanaf die dag wist ze dat ze weefster wilde worden. En zo gebeurde het ook. Het meisje werd de beste weefster van het land en ze droomde ervan eens het bruidskleed voor een echte prinses te mogen maken. Vele jaren later woonde er een prins in de stad. Zijn naam was Arthur en hij ging trouwen met Genoveva, een lieve prinses. Genoveva wilde het liefst geen gewone witte bruidsjurk, maar eentje in alle kleuren van de regenboog. Arthur bracht daarom een bezoek aan de beste weefster van het land. De vrouw was inmiddels al erg oud en ze was net de duiven aan het voeren toen hij bij haar aanklopte. "Kunt u voor mijn bruid een bruidskleed weven in de mooiste kleuren?" vroeg Arthur haar. "Ik zou niets liever willen," zei de oude weefster zacht. "Maar ik kan het niet meer. Sinds een tijdje ben ik blind. Ik kan nog wel weven, maar ik kan de kleuren niet meer zien." Teleurgesteld ging Arthur weer naar huis. De oude vrouw was ook bedroefd. Wat had ze graag zo'n jurk voor de prinses gemaakt. Intussen hadden haar vriendjes, de duiven, alles gehoord. Ze wilden haar graag helpen, want de weefster zorgde zo goed voor hen. Ze hadden een plannetje. De volgende ochtend ratelde het weefgetouw. Overal zaten duiven op en in de mand met garen. "Nu heb ik hemelsblauw nodig," zei de weefster. En meteen dook een duif in de mand. Hij nam een hemelsblauwe draad in zijn snavel en duwde die in de hand van de blinde vrouw. De weefster wist precies welke kleuren ze nodig had en de duiven gaven haar het juiste garen aan. Niet lang daarna werd de bruiloft gevierd. Prinses Genoveva zag er prachtig uit in haar bruidskleed. De weefster stond op het bordes en ze hoorden het klapwieken van de duivenvleugels. Maar deze keer waren het geen witte duiven, maar gekleurde. Het waren haar vriendjes die dagenlang in de manden tussen het kleurige garen hadden gewoeld en gevroed. Zo hadden ze de prachtigste tinten op hun veren gekregen. De oude weefster genoot van het applaus en het gejuich van de menigte. En ze voelde zich zielsgelukkig.
3: Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Oh, wat een avontuur! Was ik nou echt betoverd? Maar het kan toch niet? Dat gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan sprookjes dan echt? Stel dat het dan toch waar is. Ik zag een heks en een draak.

Wolf, wat geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets.
1: Roar!
0: Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

0: Efteling Kids Radio.
1: Men vraagt van mij, beste Fakir.
2: Hallo allemaal, is Draak hier?
1: De wolf! Wij zitten hier midden in een lied. Hey, en Draak, die is hier niet. Kom,
2: oh, sorry. Ik ga al.
1: Oké. Daar gaan we weer, nog een keer. Men vraagt vaak aan mij, beste Fakir.
2: Weet je het zeker? Want hij is wel vaak hier.
1: De wolf!
2: Oh, sorry. Ik ga al.
1: Oh jee. Oké. Nog één keer en daarna niet meer. Men vraagt vaak aan mij, beste Fakir. Als iemand
3: mij roept, dan sta ik hier.
2: Hé, hey, zie je nou wel? Je bent wel hier.
3: Wij zingen het liedje van Fakir.
4: Hé, doe met ons mee. Ik maak hier.
5: En

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

kaboutervriendjes. Ik ben kabouter Kie en ik ben al 141 jaar oud, hè. Ja, dat is oud, hè. Hoe oud ben jij eigenlijk?

0: zijn we niet alleen.
1: Hou vol, hou vol. Hier komt de mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
2: Lekker draaien!
3: Alle toverpinkels!
1: Dat wordt lachen!
4: Oh, ja.

0: Hans en Grietje waren lekker aan het picknicken. Ze hadden 2 koekjes mee. Toen ze allebei een koekje op hadden, was er nog 1 koekje over. Grietje vroeg aan Hans: "Zeg Hansje, zal ik hem doormidden breken?" Hansje zei: "Nee hoor, dat hoeft niet. Ik eet hem zo wel op."
1: Efteling Kids Radio.

0: dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Dan kan ik niet wachten tot de volgende keer.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo was er eens een dag dat Klein Duimpje niet meer wist wat hij tegen Roodkapje moest zeggen.
1: Heel de dag, niets is leuker dan bloemen plukken in het bos.
2: Voor wie zijn die?
3: Ik denk voor iemand die heel aardig is.
2: Roodkapje?
3: Ja?
2: Ben jij wel eens verliefd geweest?
3: Hoe merk je dat?
2: Nou, dan gaan je benen wapperen, je bent vrolijk, maar er zitten ook kriebels in je buik.
3: Als het kriebelt in je buik, moet je misschien een boterham eten.
2: Die kriebel komt niet van de honger, maar omdat je iemand bijzonder vindt.
3: Wat is bijzonder?
2: Veel meer dan heel aardig.
3: Ik weet al aan wie ik de bloemen geef. Alsjeblieft.
2: Gigantisch.
3: Omdat ik je heel aardig vind. Ben ik nou verliefd?
2: Dat weet je alleen zelf.
3: Eens even kijken. Ik ben vrolijk, maar geen kriebel. Dus ik ben niet verliefd op jou.
2: Omdat ik niet bijzonder genoeg ben.
3: Misschien,

0: Hoe wordt ze nou verliefd op me?
1: Het gebeurt vanzelf of het gebeurt niet.
0: Weet je wat? Ik geef haar een groot cadeau. Of ik doe stoere kleren aan.
1: Maar je wilt toch dat ze jou bijzonder vindt? Niet je cadeaus of je kleren?
2: Wie in verliefdheid is aanbeland, verliest eerst zijn hart, dan zijn verstand.
0: Ik weet al wat ik ga doen. Fakir!
1: Het beste is rustig afwachten. Echte verliefdheid heeft geen haast.
0: Fakir, stop! Ik moet u even wat vragen. Roodkapje moet me heel bijzonder vinden, zodat ze verliefd op me wordt.
2: Fakir ben ik, dat is waar. Maar helaas geen tovenaar.
0: U maakt altijd zulke mooie rijmpjes. Kunt u geen rijmpje voor mij maken? Een liefdesgedicht dat ik tegen Roodkapje kan zeggen.
2: Maar in de liefde hebben wij allemaal onze eigen manier en eigen taal.
0: Maar u hebt zoveel mooie woorden. Daar mag ik er toch wel een paar van lenen, alsjeblieft.
3: De fakir wilde Klein Duimpje helpen. Nog diezelfde middag schreef hij een prachtig gedicht dat Klein Duimpje kon opzeggen voor Roodkapje.
2: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud. Jouw ogen hebben net zo'n mooie kleur als de bloemen die je in je handen houdt.
0: Klinkt goed.
2: De zoete koek is nog niet op. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer.
0: Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer. Nog eens. Als een vlinder met een opgewekt humeur.
4: Hoi, is er iets?
0: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud.
4: Een vlinder met een opgewekt humeur?
0: Ja, nee, ja, jij bent een vlinder.
4: Oh.
0: Of nee, een kikker.
4: Wat?
0: Dit is een gedicht, speciaal voor jou. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Ga je benen al wapperen?
4: Ben je ziek? Je lijkt er vaak hier wel.
0: Hij heeft een gedicht gemaakt. Ik dacht dat je het wel bijzonder zou vinden.
4: Ik snap er niks van.
0: Ik eigenlijk ook niet.
4: Maar wat wil je dan zeggen? Ben je je eigen woorden vergeten?
0: Ik vind je lief.
4: Oh, dat is aardig.
0: Aardig?
4: Heel aardig.
0: Maar je bent nog steeds niet verliefd.
4: Verliefd komt later wel misschien. Maar ik vind het altijd leuk om je te zien. Hé, dat rijmt.
0: Ja, dat rijmt.
4: Zullen we samen rijmpjes gaan maken?
0: Gigantisch!
4: Ik begin. Op een dag had de reus zijn laarzen verloren.
0: Zijn geschreeuw was in heel het bos te horen. Klein Duimpje, ik weet het, jij hebt dit gedaan.
4: Geef me mijn laarzen, blijf nou toch staan.
0: Klein Duimpje wilde ze toch even lenen.
4: En was ze op weg naar Roodkapje verdwenen. Hij was voortaan de snelste en kwam nooit te laat.
0: Al waren de laarzen niet eens in zijn maat.

Duimpje vond het toch leuker als Klein Duimpje gewoon als zichzelf praatte. Ze hebben samen rijmpjes verzonnen tot de zon onderging. En toen de zon weer opkwam,

0: chips kunnen gaan snoepen, vrienden. Ja, dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Bom. 1, 8, 9, 8, 9, 9. Waarom? 9, 8, 9.
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Baron 1898.
0: Aha.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Efteling Kids Radio.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

Roodkapje hier. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en grappig. Rood grapje!

0: iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom.

0: Er was eens een prinses die nooit lachte. Haar vader vond dat zo erg dat hij beloofde dat degene die de prinses aan het lachen kon maken met haar mocht trouwen. Er kwamen heel wat jonge mannen langs die grapjes vertelden. Maar de prinses lachte nergens om. Nu woonde er in het land ook een houthakker met 3 zonen. De 2 oudste waren groot en sterk. De jongste was niet zo flink en werd daarom vaak uitgelachen. Iedereen noemde hem Domoor. Domoor zei dat hij later koning wilde worden. Zijn broers moesten daar erg om lachen. Haha, koning Domoor, echt niet! Op een dag ging de oudste zoon houthakken in het bos. Hij ontmoette een dwerg die vroeg of de jongen iets te eten had voor hem. Ik heb mijn eten zelf nodig, zei de jongen. Scheer je weg! Toen ging hij houthakken, maar hij sloeg met zijn bijl hard in zijn arm. De jongen had zo'n pijn dat hij terug moest naar huis. Ook de tweede zoon ging houthakken. Hij kwam de dwerg tegen, maar gaf hem ook niets te eten. Daarna sloeg hij per ongeluk met de bijl in zijn voet en kon niet meer werken. Nu was het de beurt aan Domoor. Die ging het bos in en deelde wel zijn eten met de dwerg. Als beloning kreeg hij een zwaan met gouden veren. Deze zat verborgen in een boom die de dwerg hem liet omhakken. Het was inmiddels laat geworden en Domoor overnachtte in een herberg. De 3 dochters van de herbergier wilden wel zo'n gouden veer hebben. De oudste probeerde er een te stelen, maar toen ze de zwaan aanraakte, bleven haar vingers eraan vastzitten. Haar zussen probeerden haar los te trekken, maar ook zij bleven kleven. De volgende ochtend nam Domoor de zwaan onder zijn arm en ging weer op pad. De zussen moesten wel volgen, of ze wilden of niet. Alle mensen die ze tegenkwamen probeerden de meisjes los te trekken, maar ook zij kwamen zo vast te zitten. In een lange sliert moesten ze wel achter Domoor aanlopen. Zo kwamen ze in de stad waar toevallig ook de prinses, die niet kon lachen, woonde. Ze hoorde herrie buiten en liep nieuwsgierig het balkon op. Daar zag ze de bonte, struikelende stoet. Eerst glimlachte de prinses. Toen moest ze hardop lachen en daarna schaterde ze het uit. Ze lachte en lachte en hield er niet meer mee op. De dwerg die tussen het publiek stond, knipte in zijn handen en verbrak de betovering. Domoor trouwde met de prinses en leefde als koning Domoor nog lang en gelukkig.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

al bijna 100 jaar slaapt door een roosje in een torenkamertje. Ja, daar hebben wij kabouters helemaal geen tijd voor, hè? Altijd maar druk, druk, druk. Zou jij 100 jaren lang willen slapen, hè?

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Efteling Kids Radio.
1: Te stil op straat,

0: jij me bent.
1: Ik ben het, Wolf.
2: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
3: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat anders.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

0: zing Hyper de Piep en jullie hoera! Hyper de Piep,
1: hoera!
0: Hyper de Piep,
1: hoera!
0: En nu heel hard, Hyper de Piep,
1: hoera!
2: Feest, feest, feest, spring maar in de lucht.
3: Spring!
2: Feest, feest, feest, spring maar in de lucht.

0: snap ik het juist.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
3: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical, de sprookjesvertelling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Klein duimpje. Er was eens een arme hart.

0: pruimeltjes van zijn broodje. Toen ze weer werden achtergelaten, wilden ze het spoor volgen, maar helaas, de vogels hadden alle kruimeltjes opgegeten. Urenlang dwaalden de kinderen door het bos, tot ze bij een huis aankwamen. Maar daar woonde een reus, die de jongens gevangen nam. Morgen eet ik jullie op bij het ontbijt, lachte de reus gemeen. En hij legde de broertjes naast elkaar in een groot bed. In dezelfde kamer stond nog een bed, waarin de 7 dochters van de reus sliepen. Ze hadden allemaal een kroontje op. Klein Duimpje pakte de kroontjes en gaf er 1 aan elk broertje. Intussen bedacht de reus zich dat de jongens er misschien vandoor zouden gaan. Hij ging de slaapkamer in en in het donker doodde hij per ongeluk de 7 meisjes. Hij dacht dat het de jongens waren, omdat hij geen kroontjes op hun hoofd voelde. Tevreden ging de reus slapen en de 7 broertjes vluchtten het huis uit. De volgende ochtend ontdekte de reus zijn vergissing. Hij was razend en trok zijn 7 mijlslaarzen aan om de jongens te zoeken. Boem, boem, boem. In 1 stap was hij wel 7 mijl verder. Na een tijdje stopte de reus om even uit te rusten en viel in slaap. Hij wist niet dat Klein Duimpje vlakbij was. Die sloop door het lange gras naar hem toe en trok voorzichtig de laarzen van de voeten van de reus. Toen trok hij ze zelf aan en de toverlaarzen pasten precies. Daar ging hij. Boem, boem, boem. Met 7 mijl per stap beende hij door het bos. De reus werd wakker en moest op zijn sokken terug naar huis. En de broertjes, die hadden intussen hun eigen huis teruggevonden. Maar Klein Duimpje was meteen met zijn 7 mijlslaarzen naar de koning van het land gestapt. De koning kon zulke toverlaarzen prima gebruiken. En dankzij een flinke beloning leefde de houthakkersfamilie nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

tegen. Ik was verlegen, niemand wilde praten. Ik stond onder het raam, ik schreeuwde mijn naam en drumde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

Lubbelwijk tot Willemsoord, via Sertogenbosch. De balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

er toch een bos. De balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen. En vrolijk op los. En nou trommelen.

0: De balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los.
1: Hé, dat is toch niemand voor mij? En daar ook niet? Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.

0: Hallo, ik ben het, Roodkapje.
1: Nee hoor, sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het, Wolf. Ja, ja, had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: En het duizelig van.
1: Had je het eigenlijk zo? Kabouter Ko kan goed schrijven. Kabouter Kee kan goed poetsen. En ik, Kabouter Kie, ik kan toch goed koken, hè? De lekkerste recepten schud ik zo uit mijn mouw, hè? Vooral met eekhoorntjesbrood, heerlijk. Maar wat ik me nu afvraag, waar ben jij goed in?

Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical, de sprookjes.

0: prins voor mij.
1: Sneeuwwitje. Er was eens een beeldschoon meisje dat Sneeuwwitje heette. Haar stiefmoeder was erg ijdel. Elke dag vroeg ze aan haar toverspiegel:
2: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste in het land?
1: De spiegel antwoordde dan: O koningin, u bent de mooiste in het land. Maar op een dag antwoordde de spiegel: O koningin, heel mooi bent u. Maar Sneeuwwitje is 1000 maal mooier dan u. De koningin was zo jaloers dat ze een jager de opdracht gaf Sneeuwwitje te doden. De jager nam haar mee het bos in, maar hij kreeg medelijden met Sneeuwwitje en hij liet haar gaan. Urenlang liep Sneeuwwitje in het bos rond, tot ze een huisje zag. Daar woonden de 7 dwergen. Ze waren erg vriendelijk en Sneeuwwitje mocht bij hen blijven wonen. Terwijl de 7 dwergen aan het werk waren, hield zij het huisje schoon en zorgde ze voor het eten. Sneeuwwitje was gelukkig. Op een dag stond de gemene koningin weer voor haar toverspiegel en vroeg:
2: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste in het land?
1: Haar mond viel open toen de spiegel zei: O koningin, heel mooi bent u. Maar prinses Sneeuwwitje over de hoge bergen bij de 7 dwergen is 1000

0: lachte de gemene koningin. Sneeuwwitje is dood! De zeven dwergen vonden haar en waren ontroostbaar. Verdrietig legden ze Sneeuwwitje in een glazen kistje. Ze zag er zo mooi uit. Het leek wel of ze sliep. Een paar dagen later kwam er een prins voorbij die Sneeuwwitje in de kist zag liggen en op slag verliefd werd op haar. Hij wilde haar meenemen naar zijn kasteel, maar de dwergen die hem hielpen struikelden met de kist. Het stukje vergiftigde appel dat al die tijd had vastgezeten in de keel van Sneeuwwitje schoot er zomaar uit. Sneeuwwitje deed haar ogen meteen open.
1: Wie? Waar ben ik?
0: Vroeg ze verdwaasd. De prins en de dwergen waren dolgelukkig. Sneeuwwitje leefde met haar prins nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
2: Efteling Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Een marionet bestaat vooral uit die houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaamaan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait. Heel even en dan danst hij met me mee. Pap, pap, prieridituur.

oud en nieuw en bruiloften en ieder kinderfeest. En wij zijn helemaal niet duur. En daarbij, wij doen het helemaal niet voor het geld.

0: de chips erin te gaan. Het is niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei. Oh ja, oh ja, sprookjes, sprookjes. Sprookjes. Bos. Oh nee, sprookjesboom.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... sprookjesboom.
0: Ah, ah.

0: Efteling Kids Radio.
1: Moxie. Cool als een kat. Betsy. Zwaar onderschat. Constance. Het is me wat.
2: Mies.
3: Sorry, wat?

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ik ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ik ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Het einde van het feestje, het was echt super fijn.

0: Link Kids Radio.
1: Ha, ik voel me goed, want vandaag ben ik op mijn best.

0: Ik ben slecht. Ik ben echt slecht. Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk best gemeen.
1: Heb je het eindelijk op spuitel?
0: Ja.
1: Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
1: Wanneer?
0: Dan ga ik jou aan je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor.

0: 6 geitjes heb ik opgepeuzeld.
1: Ik ben onder de indruk. 6 geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.
0: Oh?
1: Ja, die kan ook heel vals zijn, hoor.
0: Nou, zeker.
1: Luister maar.
0: Wat?
1: Al

0: maak daar een windje.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Oh nee, dat moeten die anderen doen. Jullie moeten boe zingen. Nou, nog een keer, heks.
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Ja, gaat nog niet over jou.
0: Ja,

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom.

0: Dag, prins van mij.
1: Klaas Vaak. Er was eens een kleine prins die Jochem heette. Hij droomde ervan om ooit te kunnen vliegen. Op een avond, toen hij nog maar net in bed lag, vloog er opeens een enorme uil door het open raam naar binnen. Een oude, magere kabouter, gekleed in een nachthemd, stapte van de rug van de uil. Dag, prins Jochem, zei de kabouter vriendelijk. Ik ben Klaas Vaak. Heb je wel eens van mij gehoord? Nou en of, zei de prins. Overal waar u komt, krijgen kinderen de mooiste dromen. Inderdaad, zei Klaas Vaak. Zeg, heb je zin in een vliegtochtje? Jochem glunderde. Dat zou geweldig zijn, meneer Vaak. Vooruit dan. De aardige kabouter hielp Jochem op de uil en ging zelf achter de prins zitten. Toen vlogen ze door het open raam naar buiten. Jochem keek de diepte in. Hij zag het kasteel onder zich en even later zweefden ze boven een groot meer. Op een eiland zag Jochem een groot zandkasteel staan. Daar woon ik, zei Klaas Vaak. De uil landde aan de waterkant en prins Jochem werd hartelijk begroet door een heleboel kleine, vrolijke mannetjes. Dit zijn de zandkasteel.

0: De zachte zomerwind waaide in Jochems gezicht en de maan weerspiegelde in het meer. De grote uil van Klaas Vaak zweefde geruisloos over het water. Ik wou dat ik ook kon vliegen, zuchtte Jochem. En Klaas Vaak zei, wie zegt dat jij dat niet kan? Probeer het maar. En daar ging het prinsje. Hij sprong van de toren, spreidde zijn armen en zweefde op de wind naar beneden. Met groot gemak fladderde hij even later vlak boven het meer. In het wateroppervlak beneden hem zag hij zijn eigen spiegelbeeld. Maar het was geen vliegend prinsje wat hij daar zag. Nee, hij was veranderd in een prachtige donkerrode nachtvlinder. En zo bleef hij rondfladderen tot het ochtend was. Toen Jochem wakker werd, scheen de zon op zijn gezicht en lag hij gewoon in zijn eigen hemelbed.
1: Wat heb ik heerlijk gedroomd, dacht Jochem blij.
0: En Klaas Vaak, die was alweer nieuw slaapzand aan het maken om nog veel meer kinderen mooie dromen te bezorgen. Zo, zand erover.
2: Efteling Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

Hollebolle Gij staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

Nou, dat scheelt.

0: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Oh! Hola!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.